0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De twee wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het naziregime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
3: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Greetje. Echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan de tijd dat we door de velden reden. De gekke dingen die we deden. Ik kan je glimlach echt niet kwijt.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden, waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen matchje fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
3: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
1: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon, in het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt, toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk, in Limburg, organiseerden Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnteril van Waterschij. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
2: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
3: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
4: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
1: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
5: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag. Temperaturen tot 35 graden en morgen krijgen we het zelfde weer. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. In Spanje was de verduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten. In de buurt van de stad Valladolid viel het hoogtepunt om 8:30. En deze Vlamingen daar vonden het indrukwekkend.
2: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb hem toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb. Ja.
3: We trillen nog altijd na op onze benen.
4: Dat klopt helemaal.
3: Ja. En helemaal ontroerd.
5: Ik moest even een traantje wegpinken.
6: Ja. Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclipse.
1: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land vandaag voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en net dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. De centrale leverde 1/5 van de stroom in Roemenië. De regering vraagt gezinnen en bedrijven nu om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Dat meldt president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Zij is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder ooit van het Witte Huis. En ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse president. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Coquet vierde geworden op de 400 meter. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Coquet evenaarde wel haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
7: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers was niet volledig fit door een spierblessure. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. De scheidsrechter in die wedstrijd was de Somaliër Omar Artan, die op het voorbije WK voetbal zou fluiten, maar van de Amerikaanse douane de VS niet binnen mocht. Het weer zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. In de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering is in ons land met veel interesse gevolgd. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Koekuit net naast de medaille. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Om 8:13 bedekte de maan 90% van de zon. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschij en Amorie de Mulder keek mee.
2: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
3: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
4: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
3: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje over. Blijft.
5: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je brilletje op was. Het was heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus, ja.
6: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
3: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
4: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap. Omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
1: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren er al veel uitzonderingen. Voor de kleine zelfstandige winkelier zal er niet zoveel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
7: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
1: Vandaag, precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
8: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
9: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
10: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
9: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
11: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
9: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
1: Op een Zwitserse gletsjer zijn vermoedelijk de lichamen gevonden van 2 Belgen die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht tot boven de 4000 meter, maar het weer was slecht en ze kwamen nooit aan. Bij de lichamen zijn ook identificatiepapieren gevonden waaruit zou blijken dat het om de 2 vermiste Kempenaars gaat. DNA-onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Koekuit evenaarde haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
12: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: In de finale van de 400 meter bij de mannen werd Daniel Segers achtste en laatste. Op het EK zwemmen in Parijs haalde Roos van Otterdijk gisteren wel een medaille, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste van een seconde, maar met een tijd van 25 seconden en 1200ste zwom van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record.
13: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. Je voelde het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is een finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
1: Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na een tegenvallend WK deze zomer stopt. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder warm, met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. We begonnen met de zonsverduistering. Gisteravond is die met veel enthousiasme gevolgd in ons land. Kort na 8 uur werd de zon voor 90% bedekt door de maan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. De zonsverduistering is met veel interesse gevolgd en op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquijt net naast een medaille. Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
1: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
2: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
3: Et puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
2: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
4: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
2: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
0: De impact van de zaak Dutroux op de samenleving is nog altijd groot. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaanse zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen.
5: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen bent. Pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
0: Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 gisteravond bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Zo'n 100 Belgen hebben dat gezien vanuit een vliegtuigraampje tijdens een speciale eclipsvlucht. Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
6: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
7: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
8: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
7: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
9: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
10: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, ik vind het echt fantastisch.
7: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
11: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
0: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en heeft ook de regels aangepast rond de openingsuren. Voor de kleine, zelfstandige winkeliers zal er niet zo heel veel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
12: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
0: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Volgens president Trump wil ze meer tijd doorbrengen met haar familie. Leavitt is 28 en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Sport: op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Ze evenaarde haar persoonlijk kort, maar toch is Paulien Koekuit teleurgesteld.
13: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Op de 400 meter bij de mannen is Daniel Segers achtste en laatste geworden. Door een spierblessure was Segers wel niet volledig fit. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa, de winnaar van de Europa League. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopte. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Het weer zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer vanaf het weekend, minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. En we begonnen met de nasleep van de zaak Dutroux. Vandaag precies 30 jaar na zijn arrestatie heeft de zaak op verschillende vlakken nog altijd een grote impact op onze samenleving. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweerlui nog altijd aan het blussen nadat gisterenmiddag brand was uitgebroken aan de rand van een bos. Dat vuur verspreidde zich naar velden in de buurt. Zo'n 30 hectare is in de as gelegd. De brand breidt niet meer uit, maar is ook nog niet volledig geblust. Dat kan nog 2 dagen duren. De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen, precies 1 jaar na de moord op een OCMW-medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruyker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
2: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben, met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
1: Straks om 2 uur is er 1 minuut stilte om het slachtoffer te herdenken. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Le Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux heeft binnen justitie en de politiek veel veranderd, zegt toenmalig minister van Justitie Stéphane de Klerk.
3: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
1: De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd. Daardoor hebben Japan en Rusland nog geen formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had overschouwd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het bezoek van Poetin streng veroordeelt. Het weer zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend minder warm, mogelijk enkele onweersbuien ook. En in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd voor blauwalg. Dat zijn er al 4 meer dan in heel vorige zomer, schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie waarvan je huiduitslag kan krijgen of ziek kan worden. Daarom mag je er niet in zwemmen. Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
2: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat, stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
1: Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen in hun meren, omdat ze het water zuiveren met planteneilanden. De provincie Antwerpen investeerde 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Directeur Igor Geubelmans.
3: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
1: De meren van het Zilvermeer staan ook niet in verbinding met andere kanalen of rivieren, zodat er op die manier geen algen van buitenaf binnenkomen. In Roemenië wordt vanmorgen de laatste kernreactor van het land stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en dat water is nodig om de reactor te koelen. Andere reactoren in Roemenië waren al stilgelegd. De centrale leverde 1/5 van alle Roemeense stroom. De regering vraagt gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik nu zoveel mogelijk te beperken in Roemenië. In Plankendaal, in Muizen bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
4: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
1: Zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan zee en tot 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijnsjes naar mijn tanden. Maar hop, ze valt eraan, wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

een verse groente stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn polder, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van

Maar s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een huiszoeking in Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden en in de woning lagen ook wapens en cocaïne. Een fietspatrouille van de politie had een verdachte uitwisseling opgemerkt tussen twee personen en de huiszoeking is gebeurd bij een van die twee. In Groot-Brittannië vindt vandaag een bijzondere tussentijdse verkiezing plaats. Nigel Farage, de leider van de radicaal-rechtse Reform UK-partij, is kandidaat om zichzelf op te volgen als parlementslid. Farage trad in juni af om te ontsnappen aan een parlementair onderzoek naar zijn financiën. Er nemen geen traditionele partijen deel aan de verkiezing, wel Count Binface, dat is een figuur met een vuilnisbak over zijn hoofd. Veerle de Vos, wie is dat?
2: Wel, Count Binface is een fictieve kandidaat, is het personage van komiek en scenario-schrijver John Harvey, die eigenlijk de draak wil steken met het Britse politieke systeem. Hij past in de Britse traditie van nep-kandidaten die het opnemen tegen bekende politici. Nu, meestal maken dat soort kandidaten geen schijn van kans, maar in de tussentijdse verkiezing in Clacton, het kiesdistrict waar Farage kandidaat is, is dat anders. Want uit protest tegen zijn politiek manoeuvre hebben de traditionele partijen geen eigen kandidaten naar voren geschoven. Daardoor is de kans reëel dat Count Binface een behoorlijk deel van de stemmen zal halen. Winnen zit er wellicht niet in, maar op zijn minst zou dat een blamage zijn voor Nigel Farage, die met zijn Reform UK-partij hoopt om de volgende algemene verkiezingen in Groot-Brittannië te winnen.
1: Dankjewel, Veerle. Bij een Russische drone-aanval op een locomotief van een passagierstrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 doden gevallen, de machinist en zijn assistent. Meer dan 300 passagiers zijn uit de trein geëvacueerd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland is afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft de voorbije weken al bijna 20 magazijnen van Wildberries aangevallen. In Berlijn is een ceremonie gehouden ter herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Die begon precies 65 jaar geleden. Met prikkeldraad en hekken bouwden Oost-Duitse troepen toen een fysieke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Om te vermijden dat inwoners van het communistische Oosten zouden vluchten naar het democratische Westen. Die Berlijnse muur werd uiteindelijk een betonnen versperring van zo'n 150 kilometer lang, bewaakt door gewapende Oost-Duitse soldaten en mijnenvelden. Bijna 30 jaar later, in november 89, viel de muur toen verschillende communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie begonnen te wankelen. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren, maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. Zonnig en warm, tot 35 graden in het binnenland. Morgen ook nog, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week geleidelijk aan wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket is het mogelijk een brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
2: Ja, het gaat om een bijzondere hevige brand. Dat is te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
3: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
2: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden nu opgevangen in een kantine vlakbij.
1: Dankjewel, Marieke. Een vrouw van 19 is gisteravond omgekomen toen ze bij het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar gsm aan het bellen was. Helene Tops van het Leuvensparket.
4: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
1: Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar. In juli kwamen er volgens de VN meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is 1/3 meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Alleen in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
5: Zo gaat het er al een tijdje aan toe voor dit huis van Palestijnen in Kuzra. Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
1: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara eerder dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. In Plankendaal bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. De rode panda is een bedreigde diersoort uit het Himalaya-gebergte. De verzorgers in Plankendaal wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
6: Rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
1: Sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdediger op dat nummer. Gisteren won zij nog zilver op de 50 meter, maar ze is nog niet moe.
0: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
1: Nog op het EK plaatste Luca Anvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En op het EK artistieke gymnastiek in Zagreb hebben de Belgische vrouwen hun kwalificatie geturnd. Ze mikken op een plaats in de top 13 als team om zich zo te plaatsen voor het WK van later dit jaar. Voorlopig staan de Belgen aan de leiding, maar er moeten nog heel wat andere landen in actie komen. Pas vanavond kennen we het definitieve resultaat en weten we ook of er landgenoten een toestelfinale met de beste 8 halen. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken waaruit enkele buien kunnen vallen. Nog 29 graden dan in het centrum. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket vermoedt brandstichting. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket gaat het mogelijk om brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
2: Ja, het gaat om een bijzonder hevige brand. Dat is ook te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een derde chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En na het blussen vond ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
3: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
2: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden momenteel opgevangen in een kantine vlakbij.
1: Dankjewel, Marieke. Een jonge vrouw van 19 is gisteravond om het leven gekomen bij een treinongeluk aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant. Ze kwam van een ander perron en stak de gesloten overweg over. Mogelijk was ze afgeleid door haar gsm. De vrouw werd aangereden door een doorrijdende trein die uit de andere richting kwam. Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
4: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
1: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend en dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven opnieuw op om zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt verder toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
5: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
1: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar oorlog. In juli kwamen er volgens de Verenigde Naties meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door Israëlische kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
6: Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rokaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
1: Sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdedigster op dat nummer. Gisteren won Van Otterdijk nog zilver op de 50 meter. Ze voelt zich nog niet moe.
0: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
1: En nog op het EK plaatste Luca Honvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En voetbal dan. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel blijft tot 2031 bij City. Hij speelt al 3 jaar voor de Engelse topclub en won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Dit nieuws begon met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket heeft vermoedens van brandstichting. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen in Vlaanderen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend. En dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven op om opnieuw zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
2: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook een zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
1: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu al het geval in 15 steden en gemeenten. Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de plaats waar papier en karton wordt opgeslagen om te recycleren. Karen de Smet van de brandweer.
3: Er stonden hallen volle vuur bij aankomst. Daarop hebben wij ook onmiddellijk extra tankwagens opgeroepen. En nu zijn wij eigenlijk heel erg bezig om de voorzijde en een nabijgelegen hal proberen te vrijwaren. Het bedrijf heeft de mensen veilig geëvacueerd en tot op heden is er geen gewonden. En laten we hopen dat dat zo blijft.
1: Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. Dat is 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Dat komt nog altijd door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Bij een ontploffing bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Vanmorgen was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en er stond even een transformatorcabine in brand. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil. En de fabriek moest gassen affakkelen. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van vanmorgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. En het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. In het meetstation in Ukkel werd al 32,2 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van vorig jaar gebroken. In de loop van de namiddag zal de temperatuur zelfs nog verder oplopen. En dat kwik kan dus stijgen tot 36 graden. Ook morgen krijgen we gelijkaardige temperaturen. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog en maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waar mijn liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, waar mijn liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, waar mijn liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn platte.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. De oorzaak van de piek is nog altijd de aanhoudende spanning in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Ook mensen die al een lopend variabel contract hebben, zullen de prijsstijgingen de komende maanden voelen. Wie een vast contract heeft, merkt voorlopig geen impact. De N-VA wil bekijken hoe ambtenaren die op ziektepensioen zijn toch opnieuw naar werk begeleid kunnen worden. In die groep van bijna 90.000 mensen zitten ook 2 burgemeesters en 15 schepenen. Dat schrijft het laatste nieuws. Die zijn volgens de overheid te ziek om te werken, maar besturen intussen wel hun gemeente. Dat ze hun pensioen combineren met een mandaat als politicus en het loon dat daarbij hoort, is niet tegen de wet, maar volgens N-VA-parlementslid Eva de Mesmaker toont het wel aan dat veel mensen die op ziektepensioen gestuurd zijn wel degelijk nog kunnen werken.
1: Die hele grote groep van 87.000 mensen die nu ziektepensioen ontvangt, dat we daar zeker moeten kijken wat we met die groep doen. We hebben ze in het verleden heel vaak met rust gelaten. Dus ik denk dat we in de plaats van ze in die gouden kooi van het ziektepensioen te houden, toch ook naar die groep toe moeten kijken hoe we ze misschien kunnen reïntegreren, hoe we ze kunnen begeleiden, kunnen kijken wat wel nog kan voor die mensen in plaats van ze gewoon met rust te laten.
0: Rusland zegt dat het 261 lichamen van gesneuvelde Oekraïense militairen heeft overhandigd aan Oekraïne. Zelf kreeg het 24 lichamen van gesneuvelde Russische militairen terug. Beide landen hebben vorige zomer afgesproken om 1000 lichamen te bezorgen aan elkaar. Dat is naast de uitwisseling van krijgsgevangenen overigens ook het enige resultaat dat onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over de oorlog al hebben opgeleverd. Sport op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Helena Bonnet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter stiepel. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Of je de prijsstijging meteen gaat voelen hangt af van wat voor soort contract je hebt en wanneer je het hebt afgesloten, zegt Didier van Overloop van de Nutsregulator.
2: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast. En dan zal je daar ook de impact van voelen.
1: In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuil afstotend kan maken, maar ze kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Rond de oude papierfabriek De Naaier wordt de PFAS uit de grond gespoeld en ter plaatse afgebroken of heel compact weggevoerd. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij.
3: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. Je moet met tonnen en tonnen verontreiniging de grond gaan rondrijden. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
1: In Noord-Frankrijk zijn meer dan 200 brandweermensen ingezet in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar woedden sinds gisteren 3 branden in de duinen. Die hebben zich de voorbije nacht niet verder uitgebreid, maar zijn nog niet onder controle. Zowat 180 hectare is daar al verwoest. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. In totaal zou de schat zo'n €9 miljoen waard zijn. Geert Hillaert, algemeen directeur bij CAW Oost-Vlaanderen.
4: Die goudklompen zijn zoals allemaal alle goud, reguliere goudklompen, daar zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
1: De politie bewaart de schat op een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden dan in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

popular.

0: this is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my choice.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: 5 uur, een goeiemiddag, VRT Nieuws met Tony Janssens. De prijs van elektriciteit en aardgas piekt. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk, waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Amaury de Mulder, jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
4: Wel, dat hangt ervan af of je een vast of een variabel contract hebt. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Die prijs ligt vast voor de hele duur van het contract. Heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand, ofwel elke 3 maanden door. Maar die hogere factuur komt er daar dus sowieso aan. En die prijzen die liggen meteen een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit voor elektriciteit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en 290 euro per jaar meer voor aardgas. Oorzaak, ja, dat is nog altijd het conflict in het Midden-Oosten. Die onzekerheid veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april van dit jaar was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn die prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
3: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand op een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen uitsluitsel, al zijn er vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
5: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundige moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
3: Intussen is de omgeving opnieuw vrijgegeven. De overige bewoners kunnen dus terug naar huis. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. In plaats van grond massaal af te graven en te verplaatsen, wordt de verontreinigde bodem ter plaatse aangepakt. Helene van der Beeke ging kijken hoe dat gebeurt.
6: We wandelen in Willebroek langs de vervallen gebouwen van papierfabriek De Naaier. Jan Verheijen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
7: Er werden papieren gemaakt die water- en vetafstotend moesten zijn en daarvoor gebruikte men PFAS.
6: Want PFAS zijn chemische stoffen met handige eigenschappen, maar ze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bedrijf Jan de Nul spoelt vervuilde grond en verzamelt het water in een container, toont Eline van Houwenhoven.
8: Hier komt het water met PFAS binnen. En we gaan eigenlijk daar de eigenschappen van PFAS tegen zichzelf gaan gebruiken. Dus denk aan de toepassing in blusschuim. PFAS wil graag aan de oppervlakte gaan zitten tussen water en lucht. En gaat eigenlijk makkelijk meegaan met schuim.
6: Dat schuim wordt geconcentreerd en weggebracht voor vernietiging. Onderzoeksinstelling Vito pompt dan weer grondwater op en concentreert de PFAS, zegt Luc Peters.
9: Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd. En die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
6: Als het werkt, kan dit soort installaties PFAS ter plaatse opruimen, wat minder geld en vervoer zou kosten.
3: De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt de situatie van het waterpeil in de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat dat water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name. Daar wordt het water uit de Maas gehaald. Saar van der Plaatse van Vivacqua.
10: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
3: Op de Grote Markt van Brussel is er opnieuw een groot bloementapijt aangelegd, voor de 24e keer al. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en warmte kunnen. We geven ze ook geen water meer, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
11: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg. En het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
3: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma die het goud hebben ontdekt contacteerden meteen de politie, zegt Hanne Olivier van het parket.
12: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
3: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. Het dagrecord is gebroken. Ook morgen nog volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijzen van gas en elektriciteit pieken. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator Amaury de Mulder. Jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
2: Wel, het hangt af van het soort contract dat je hebt. Gezinnen met een vast contract die zitten voorlopig goed. Maar heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand ofwel elke 3 maanden door. Die hogere prijzen komen er daar dus sowieso aan. En ze liggen meteen ook een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw elektriciteitscontract afsluit betaalt €73 per jaar meer dan vorige maand. En zelfs €290 per jaar meer voor gas.
1: Ja, en hoe komt dat nu dan?
2: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn de prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
1: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijk slachtoffer is van de brand van morgen in een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam, zegt Christophe Aerts van het parket.
3: De wetsdokter en de mensen van het Disaster Victim Identification Team van de federale politie zijn er nauw bij betrokken. Zij zijn de specialisten op het terrein om identiteiten te achterhalen. Er zijn natuurlijk sterke vermoedens over wie het zou kunnen gaan, maar we werken niet met vermoedens, we werken met zekerheden. Dus dat is de reden waarom dat er nog extra onderzoek nodig heeft. En als dat dan een dag langer zal duren, ja, dan is dat belangrijker voor het onderzoek en voor de nabestaanden natuurlijk dat we daar zekerheid over hebben.
1: Ook over de oorzaak van de brand is nog onduidelijkheid. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting bij nacht. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar die stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water nu, zegt Luc Peters.
4: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen, is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
1: Door dat op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven worden en vervoerd, zoals nu vaak wel gebeurt. De Brusselse watermaatschappij Vivaqua houdt het waterpeil van de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat het water erg laag. Vivaqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name, waar dus water uit de Maas wordt gehaald. Saar van der Plaatsen van Vivaqua.
5: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
1: Op de Grote Markt van Brussel is opnieuw een enorm bloementapijt aangelegd, al voor de 24e keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. Gunter Joosen ging kijken.
6: Go to the back of the balcony, please.
7: Het is al meteen dringen op het balkon van het Brusselse stadhuis. Veel bezoekers, gsm in de aanslag, hebben vanaf daar een mooi zicht op de tekeningen in het bloementapijt.
8: Wow, fantastisch.
9: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
8: Ik ben een grote fan van dahlia's en het is echt zoveel kleuren.
10: Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dan op een strik. Dat is niet zo simpel.
7: Het tapijt is opgebouwd uit 20 kleursoorten dahlia's. Bloemen die goed tegen zon en warmte kunnen. Ze krijgen ook geen extra water, want dat is tijdelijke kunst, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
0: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen.
7: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag.
1: En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De politie bewaart de schat op een veilige locatie, maar of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Hilaert.
11: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Er komt er wel degelijk nog ergens een kink in de kabel, zeg. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is, dat in goede handen is bij de federale politie.
1: Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. Het dagrecord is vandaag gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima dan rond de 36 graden. En we krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator vertelt hoe dat komt.
1: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
0: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisator EBU bekendgemaakt. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden er steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Critici vroegen zich luidop af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor. Op de Grote Markt van Brussel ligt er opnieuw een enorm bloementapijt, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en de warmte kunnen. En bij de opening vanmiddag zijn al veel mensen komen kijken.
2: Wow, fantastisch.
3: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
2: Ik ben eigenlijk grote fan van dahlia's en het is echt zo veel kleuren. Het is echt wauw, hier zo mooi en indrukwekkend.
4: Het is prachtig gedaan, hè? Daar moet nogal uren werk in gestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wel werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dat ook weer strekt. Dat is niet zo simpel.
0: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag. En sport. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Envaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Envaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste, een nieuw Belgisch record. Het weer. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. En sinds het begin van de metingen liever. Het dagrecord is dus gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de 3e keer waarschijnlijk dit jaar een hittegolf. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
2: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
1: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montraken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
3: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
1: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Katrien van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
4: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop. Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
1: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Sanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Sanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Maar de brand is intussen wel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
2: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
1: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest. En belangrijker, Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger op een corner. Zijn compagnon de route, Biancon, die kon eerst koppen. De redding van de doelman, bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Paars-Wit.
1: Dankjewel, Tom. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Na een half uur spelen staat het nog 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En op het Europees kampioenschap zwemmen heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
4: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat ik daar ooit gezwommen is. Dat, ja, dat is super mooi.
1: Lucas Envaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En in de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen is Sarah Dumont 7e geworden. De Europese titel was voor een Tsjechische. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken in het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
5: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
1: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Stourbridge verschillende huizen in brand. Door een grote grasbrand. De inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden. Maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
1: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de 3e voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
7: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van 1 doelpunt. Maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want Pauk is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode twee heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zegen zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Koosmans. 3-2.
1: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
5: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
1: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
6: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1 en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Jeff van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoal zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Gissey zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissey mogen dus gerust een verrassing noemen.
7: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Ghis pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Veek ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
1: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Ghis. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije 2 dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland werden daar bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewiel.
5: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
6: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. En dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
1: En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabeke.
7: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
2: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit, met nu al meer dan 2100 doden op 4500 besmettingen. De kans is groot dat de uitbraak ook dodelijker wordt dan die van 10 jaar geleden in West-Afrika, toen er 11.000 doden vielen. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Saliha Ghis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeke.
5: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Saliha Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd 4e op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de 4e plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.